0: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
1: Republic Bank, we're the one for you.

0: Amsterdam zegt doe rustig als je de straat uitgaat. Mm-hmm. Want er komen veel geluiden uit de uitlaat. Wow. Ik ga niet meer in de discussie sinds mijn buik praat.
1: Get it?
0: Je hebt gelijk, ik doe anders sinds ik buik maak.
1: Get it?
0: Ik ken die types wel, die mannen met die uitspraak. Mm-hmm. Precies die mannen willen dat het licht uitgaat. Zij kan me niet uitstaan en wil niet dat ik uitpraat. Dan praat ik wel via mijn pokus.

Niks aan domme tori gaan proberen. Nu zit je dubbel op je cel en moet je eten uit de black box. En bel je naar je arms. Ze zegt dat ze je slecht hoort. Ik snap je, je wilt het niet geloven. Maar soms hoef je de waarheid niet te zien met je ogen. Je moet leren van je fouten, leer jezelf beter kennen. En als niemand je wil helpen, sta je man en help jezelf. Ik was 17. Ik woonde op mezelf, ging naar school, werk.

Ik heb gehoord, er zijn meer huizen dan kerk. In deze kerk wil ik blijven bidden. Niet voor een fassie, in deze unie wil ik blijven zitten. Shoot, we blijven fitten. Ik denk dat we na deze ruzie met z'n tweeën in de boesie zitten. De vibe stemmen, elkaar leren kennen. Maar dieper, zodat we rustig verder kunnen rennen.

te verdrinken. Ik moest dit laten gaan. Ik moest dit laten gaan. Luister naar je lichaam, wat men zei. Luister naar je hart, neem je tijd. Luister naar mezelf, dan had ik geen spijt. Maar luister naar jou, nu heb ik spijt. Ik haat je, je gaat in mijn tijd. Ik haat me, zoveel tijd haat ons. Ik heb spijt, ik heb spijt, ik heb spijt.

op, dan kunnen we wel rennen. Bitches schrijven brieven, maar ik ben op brieven. Ze willen ringen, het liefst van Tiffany & Co. Ik ben niet op die dingen of ik hou het onder low. Ik ben zo, yeah, ik ben zo, yeah, ik blijf.

Kaufrey, ich kaufe. Das sowieso, das sowieso.

Sun water, huh?

0: Het is 6:00.
1: De uuropener wordt u aangeboden door Tromodo NV
0: en Shell Helix Ultra.
2: Tromodo NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Coolbreeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromodo NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
0: Shell Helix Ultra, de volsynthetische motorolie vervaardigd uit aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.
3: Schone was. Die lekker ruikt. Goede prijs. Dat moet Tide Simply zijn. Het beste vloeibare wasmiddel op de Surinaamse markt. Ervaar vandaag nog een stralend schone was tegen een goede prijs. Met Tide Simply. Om de hardnekkige vlekken te verwijderen, heeft Tide Simply 2 keer de kracht van baking soda. Vlekken verdwijnen in slechts 1 was. Tide Simply. Tough on odors and easy on your wallet.

0: Furniture City. The best in your city.
1: Zin in puur goud? Proef de nieuwe Golden Praline McFlurry. Ons romige vanille-ijs gemixt met een diepe karamelsaus en een super knapperige topping van gekarameliseerde kokospraline. Nu tijdelijk verkrijgbaar voor maar 170 SD bij McDonald's.

0: baby diapers. Smart moms, smiley babies.
1: Hoeveel tijd heeft u vandaag verloren met het zoeken naar documenten en formulieren?
2: Contracten kwijt, versies door elkaar, geen overzicht.
1: En wat gebeurt er als morgen een audit op de stoep staat?
2: Met Folderit, een krachtig document management system, heeft u alles veilig, georganiseerd en direct beschikbaar.
1: Uw data beschermd volgens internationale beveiligingsstandaarden, zodat u kunt werken zonder zorgen.
2: Sneller werken, minder fouten, volledige controle.
1: Steeds meer. Meer bedrijven vertrouwen al op Folderit via Synovia NV.
2: Folderit en Synovia. Slim en overzichtelijk werken begint hier.
1: Wacht niet tot het misgaat. Bel vandaag nog op 464451 voor een free trial voor 2 weken. Of rij langs voor een vrijblijvende Folderit demo bij Synovia NV aan de verlengde Gemeenelandsweg 69.
2: Folderit en Synovia NV. Controle, vertrouwen en zekerheid.
3: Benesica Enterprise NV, rijden zonder zorgen weg.

0: Luister tussen 8 en 10 in de ochtend van maandag tot en met vrijdag naar de classics uit de 70s, 80s en 90s tijdens de Sunshine Morning Classics on B104.1, your smooth FM.
1: Benechica Enterprise NV, rij je zonder zorgen weg. Ruil je oude auto in, kies je droomwagen en we regelen de rest. Interne financiering kan vanaf 70% met slechts 1% rente per maand. Of kies voor bankfinanciering vanaf 25%. Geen geknoei met kilometers, geen verrassingen onder de motorkap. Je krijgt van ons 3 maanden garantie op motor, gearbox en airco, nieuwe batterij, volle tank, servicebeurt en een was- en poetsbeurt. Bel voor meer info op 8-95-29-45 of 8-79-39-45 of 49-65-73. We zijn gevestigd aan de Franschepanenstraat 140. Nishika Enterprise NV. We offer the best prices.

0: It's Midweek, it's B104 Radio Pitch 104.1 on our live streaming on SCCN.TV. Wednesday, 14th of October, season 2026. It is Tina Zezen, the Wake Up Call, third edition for this week. It's Midweek, Mid of the Month. Good morning, welcome B104 fans, all VIPs. I'm Romeo Petrus. First part of the show is, zoals eerder gesteld, third edition for this week. 1 in de oktober maand, 2026, het seizoen. Fris morgen zonder zorgen is welkom. It's B104 Radio, 24/7 smooth radio broadcasting. Resorterend onder de vlag van Rudisa Group of Companies. Rudisa, part of your life. Frisjes en wel op. Hey, welcome to the show, yes. Juist professional, begeleiding voor u allen richting uw bestemmingen. Werkend in diverse Ranabanks, Ranaoma's. Richting het werk, het zalenbouw, het development. De ontwikkeling van Zwitserana, gewoon het report of the Caribbean. One Caribbean community is. En school van Suriname is, youth of Zrana Kondre. Garantiestelling voor een glorieuze toekomst. Zweer in zijn schooldag vandaag. In de derde schoolweek. Is het schooldag 10 vandaag, yes. 12 na 6 en 12 over 6. Wake up call on midweek. B104 Radio op de 14e oktober. Dag, yes. Good morning.
1: 104.1 FM.
2: The hottest tune.

het eerste kwartiertje zit erop. Het is 15 na 6 en yes. Great start, passengers, let's go. En Musica Latina by Prince Royce in Las Cosas. Buenos dias, 104.1 FM. Yes, you one of our fans, all VIPs. Good morning, welcome to the show, yes. Richting de bodem van het radiouurtje 6-7. En volgt er dus dan een eerste SCCN Info. Stop de actualiteiten, nationaal als internationaal. Op politiek, economisch en sociaal-maatschappelijk vlak. Als ook nieuwe sportupdates. Little Green Guardians, yes, op Aruba is. Onder 15 Girls Invitational Tournament. En onze ladies flikken het weer eens. Wow, go Nacho go! Een 2-1 wins op Vormas en Timas uit Colombia. Trots op onze Little Green Guardians. All heroes. Echte waardige sportambassadeurs. Details om 6:30 in onze eerste SCCN Info. Stop in Smooth Dreams. Deze woensdag van 14 oktober. De droom over een deur. Deuren zijn een bijzonder droomsymbool, omdat ze vaak niet echt opvallen in onze dromen. Als een deur dan ineens wel heel erg opvalt, dan is het vaak jouw onderbewustzijn die iets belangrijks aan jou duidelijk wil maken. Nieuwe deuren, ook deuren die je nog niet eerder hebt gezien, gaan hierin bijna altijd over de toekomst. Vaak vertelt deze droom je dat er nieuwe dingen aan gaan komen voor jou. Bijvoorbeeld een nieuwe baan, een nieuw huis of een nieuwe relatie. Oude deuren. Ook deuren die je veel eerder in je leven hebt gezien, vertellen je dat je droom over het verleden gaat. Versleten deuren. Als de deur of nou deuren in je dromen versleten zijn, dan is dit vaak een waarschuwingskanaal. Dus waarschuwingssignaal althans. Of je hebt rust nodig. Of het is belangrijk dat je de situatie een beetje rust gaat geven. Wat meer toeslaat. En stel dat de deurlink weg is. Wanneer je in je droom op zoek bent naar de deurklink en die niet kunt vinden, dan kan dat betekenen dat het nog niet de tijd is voor wat. Als de deur al open is, betekent dat meestal dat je niet alles overziet. Je zult even afstand moeten nemen om te zien wat er allemaal speelt en hoe de puzzel in elkaar zit. En de deur houdt iets gevaarlijks tegen. Wanneer de deur iets gevaarlijks tegenhoudt, dan is deze droom een groot waarschuwingssignaal. It's Smooth Dreams, that's midweeks on B104 Radio. Voor u uitgraveld, de droom over deuren. Good morning, great midweek. Yes, yes.

0: 5 minuutjes voor 6:30. We blijven blikken op de klok. Heel dynamisch is de klok. Die blijft alsmaar doortikken. Richting 6:30 in die first part of the show. Steeds meer klachten over stopzetten, koopkrachtversterking. SRD 1800, trotse Ranadanas. Een Australisch bedrijf uit het land der kangoeroes. Start goudexploratie nabij goudmijnen Newmont en Zijing en Sports. Little Green Guardians, U15 meisjes Nacho, weer eens een wins op Aruba. Yes, 115 Girls Invitational Tournament. Vandaag een rustdag voor onze ladies. Na 3 op een rij. Wauw. We zijn trots op onze Little Green Guardians. 6:45. 6:30 dus. Onze eerste SCCN info stop.
1: Today's raid is like a big battlefield. Everyone is fighting to be number one. But to be on top, you don't need a big army, smart missiles, or even a gun.
2: And let me tell you,
1: when it comes to fighting, nothing works better.

0: aan en op, afkondiging overbodig, denk ik. Zo'n dikke, dikke, vette hit is. Kenny B en Benjamin Baya in another form, number one. Heen zie je first part of the show on midweek, de 14e oktober. En zo lekkertjes neergestreken, smooth zo'n landing op de bodem van het radiouurtje 6-7. Yes, that's mid of the month. De oktobermaand, maand 1-0, maand 10. Steeds meer klachten over stopzetten, koopkrachtversterking. 1800, rechtsboven op de voorpagina Times of Suriname sinds jaar en dag. Uw leesblad bij uitstek. En Australisch bedrijf start goudexploratie nabij goudmijnen Newmont en Zijin. Regering speelt in op huisvestingshoefte met bouw 350 sociale woningen te Rieberg. En de financiële zorgen, kinderhuis Ramont, nog niet voorbij. En vanuit het parlement, het hoogste college van staat, VAP'er en Pepper, respectievelijk Van Amazon en Asabina, willen duidelijkheid over herstelbetalingen, slavernij verleden. En vanuit het parlement wordt ook alarm geslagen over drinkwaterproblemen en hoge aansluitkosten. En internationaal, het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, verwacht economische krimp in Midden-Oosten en Centraal-Azië door oorlog. En ook zie je criminaliteit, schof, blijf maar om zich heen grijpen. Bestuurder vlug na fonds revolver, 38 patronen en ruw goud in Toyota Fits, dat in het goud district Brokoponzo. Yes, and thank God, yes, the Almighty, our Savior. Drie slapende kinderen gewekt door rook bij woningbrand, terwijl moeder aan het werk was. En sober aan school houdt leerlingen op e-bike tegen uit veiligheidsoverwegingen. Zo wat nieuwsjes dus voor u in deze eerste SCCN infostop. Met dank aan Times of Suriname en ook online nieuwsite Star News en waterkant.net. Die sport updates 3.5-7.
1: SCCN Sports.
0: Miss Sports Total. Under 15 Girls Invitational Tournament op Aruba. In het achter ons liggend weekend van start gegaan. En gisteren de derde wedstrijd voor ons Little Green Guardians. Onze flinke U15 meisjes. Onder leiding van trainer Aysa Smit. En het werd gisteren een 2-1 zege op Formas Intimas. Dat is een ploeg uit Colombia. Eerder al een 8-0 zege van onze meisjes op hun leeftijdsgenoten uit British Virgin Islands. En een doelpuntloos gelijkspel tegen het gastland Aruba. Voor vandaag een rustdag voor onze meisjes. En morgen dan weer aan het bak. Zij komen dan uit tegen Anguilla. Nou, rusten jullie maar lekkertjes uit. Een verdiende rust voor onze sportambassadeurs, Little Green Guardians. En over is Little Green Guardians gesproken. De 15 jongens selectie, die maakt zich op voor het Viva World Youth Festival in Azerbeidzjan. Yes. En zij vertrekken komende zondag dus richting Europa voor deelname aan zo'n WK Youth Festival. Een deelname van meer dan 100 landen. De squad onder leiding van Orfeo Brondenstein. Yes, waar komen de edities meer betreffende onze U15 guys? Yes, de andere Little Green Guardians. En overigens ook gisteren gespeeld. Het Under 15 Girls Invitational Tournament. Anguilla versus British Virgin Islands. Een 10-1 zege voor Anguilla, de tegenstander van Suriname morgen. En dan ook hebben wij voor u de UEFA Champions League. De tweede speelronde gisteren van start gegaan. In het oog springend de volgende uitslagen. Arsenal een 3-0 zege op Lille. Atletico Madrid een 2-0 zege op Manchester United. Barcelona komt terug van een 0-1 achterstand tegen Galatasaray uit en wint met 4-1. Inter Milan wordt thuis verrast door Club Brugge. 3-4. En ook verrassend Viking versus Bayern München. 3-3 gelijk. En RB Leipzig wint van PSV met 1-0. Voor vandaag onder meer Feyenoord tegen Como, AS Roma tegen Real Madrid en de huidige cuphouder Paris Saint-Germain die speelt tegen Manchester City. Overigens, het is een thuisontmoeting voor de citizens. Sport voor u vervat in deze eerste SCCN info stop. Het is 6:30. Goedemorgen.
2: Spiegel der Eeuwen. De roemrijke historie van Suriname in Spiegel der Eeuwen. Spiegel der Eeuwen belicht markante figuren, monumentale panden, pleinen en al. Informatief, educatief en vooral leerrijk. Maandag tot en met vrijdag om 7:15 in de ochtend. Spiegel der Eeuwen.
0: Meneer Rollerverwij, goedemorgen op de valreep. Nou, net te laat, maar absoluut geen ramp. Het speelschema voor wat betreft de Suriname Major League. Een dubbel programma voor vandaag in de dochteringenieur Frank is het stadion. De herhaling van de President's Cup game. SV Brokkie versus SV Voorwaarts. En voor vanavond ook gescheiden Leo Victor versus Notch in het Dr. Ingenieur Frank S. Stadion, de Suriname Major League.
3: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 9 naar de Top 10 Songs Weekly hier om B104.

0: Super Champion, best of the best on the heads. Sinds het achter ons liggend Maroon Weekend, Ariana Grande's battle 2x5, 7, 4x5, links en 7. Wake up call on midweek, third edition for this week. Yes, bit of the month. Lekkertjes, alles op stoom. Wow. Yes, yes, live, live. Deze 14e oktober. Up to the top of the hour with B104 Radio. All the best today's B104 fans. All VIP's. En ook vandaag, ook is breed gevonden. De meteorologische dienst Suriname. Om ons het weerbericht voor te schotelen. En nou deze woensdag. Overwegend behoorlijk met hoge temperaturen. De dag begint nogal behoorlijk richting zwaar behoorlijk. De voorspelling, temperatuur van zo'n 23 graden Celsius voor het moment. Toch al hoge luchtvochtigheid en kan hier nog steeds hoog aanvoelen. In de middag blijft de temperatuur stijgen, maximum van zo'n 38 graden Celsius. En het blijft overwegend behoorlijk met gedeeltelijke opklaringen. Maar in sommige gebieden kan het broeierig aanvoelen. De meest warmste periode van de dag, zo rond 3 uur. En kans op een lokale regenbui, zelfs een onweersbui. Kan, maar dan heel kortstondig. Feit is, in de avonduren koelt de temperatuur geleidelijk af tot zo'n 25 graden Celsius. En voor wat betreft bepaalde gebieden, geïsoleerde bui, niet uitgesloten. Muchas gracias, de meteorologische dienst.
1: B104. Smoother than ever before.
2: Song.

Team live by Destiny's Child, yes. 17:30 richting the top of the hour with B104 Radio. En je voelt gewoon lekker zoals van het woord. De dag van mijn leven, yes. Deze woensdag de 14e, dat wordt de dag van mijn leven. En de eerste aanzet daartoe is reeds prima. Het feit dat je bent afgestemd op B104 Radio. Zrana station gebaseerd op internationale standaarden. Yes, rest nog dat hij gewoon keihard uw best doet. Echt wel handen flink uit de mouwen steken. En dan aan het eind van de dag mag u geruststellen van hey, het is echt wel een prima dag, een succesvolle dag voor mij geweest. Yes. Oké, 18:30, 7:12. Verkeersdeelnemers, ook vandaag een zaak dat wij ons verantwoordelijk gedragen in het verkeer. Grijze massa daar in uw kopie gebruiken, echt wel veilig verkeer. Zaak van u en ik, de verkeersvlag aan de top, yes. Oké, it's a deal. YouTube's Rana Kondre, keihard blokken. Een succesvol schooljaar, het begin vanaf dag 1 tot de allerlaatste schooldag. Niet ergens in het tweede trimester of pas in het derde trimester van keihard eraan tegen gaan vanaf dag 1. En ouders en voogden, nou alles in place voor uw kroos. Maar u blijft natuurlijk zaken volgen, contact met juffie, met haar, met de school. You know, en even let u er ook op in welke kringen yes, uw kind zich begeeft. Volg echt wel alle gangen. Zo af en toe een phone check mag best wel. Het is absoluut geen daad van vijandschap. Absoluut niet. Het feit dat uw kind in het gareel houdt. YouTube's Rana Kondre. Our future, echt wel. Back to basics, back to the music.

Since now it's the CCNN full stop. Ariana Grande, the beauties of Destiny's Child, Zamora Supreme, and so Oxensia, Jamaican superstar, in Head Round Remix, and it blijft echt wel niet daarbij. Okaga en Riri, Just Herbia, en we sluiten af met

hier is de Sturbia. En ze maken er just Sturbia van. Op next de showstopper. Het radioertje 6-7. The first part of the show. The wake-up call on B104 Radio. En op zijn Surinaams afsluiten. Naomi Ferber. Oh, so sexy and beautiful. Met een prima stemkleur. Ben je ready? Drie lengths en zeven.

0: and ready for action. Where can the Serana Mangsterana almost on duty? And school van Suriname and the school banken for that stukje educatie. Goedemorgen.
1: Het is 7 uur. De uuropener wordt u aangeboden door Tromoto NV en Shell Helix Ultra.
2: Tromoto NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Cool Breeze en Daikin Pergo's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromoto NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
1: Shell Helix Ultra, de volsynthetische motorolie vervaardigd uit aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.
3: Wat ze gemeen hebben? Droge billetjes.
4: Pampers Baby Dry absorbeert en houdt alle vocht vast tot 12 uur lang. Door de 3 luchtdoorlatende banen kan de huid ademen. Zeer comfortabel en zijdezacht voor uw baby. Pampers Baby Dry, niet alleen voor overdag, maar ook uitstekend voor de nacht. Blije baby, blije verzorger. Pampers Baby Dry. Love, sleep and play. Gie maar voor u.
5: Bij McDonald's komen twee werelden samen. Bikini Bottom en de Grand Line. De nieuwe SpongeBob en One Piece Happy Meal zit vol unieke speeltjes van je favoriete helden. Verzamel SpongeBob, Patrick, Luffy, Zoro, Nami en nog veel meer. Duik in het avontuur. Vaar mee met de crew. Haal ze nu bij McDonald's.
6: Feeling safe has never been as important as right now. As a mother and caregiver to my family, I use Clean and White Bleach for a powerful and safe clean, especially now that our home is our workplace, school, and playground. You can be confident that Clean and White will kill 99.9% of bacteria and viruses. Clean and White, the power of safe cleaning.
7: Hoe goed zijn uw waardevolle bezittingen echt beschermd? Inbrekers wachten niet. En uw verzekering vervangt geen herinneringen. Met de kluizen van Sanobia NV kiest u voor maximale zekerheid. Gun safes, hotelkluizen, drop safes en brandvertragende kluizen. Bij Sanobia vindt u het grootste assortiment van Suriname. Voor toonaangevende financiële instellingen hebben wij complete kluiskamers ontworpen en geïnstalleerd. Dus standaard of volledig op maat gemaakt. Wij bouwen uw kluis volgens uw eisen en wensen. Sanobia. Veiligheid zonder compromis. Elke dag zonder bescherming is een risico. Dus wacht niet tot het te laat is. Bezoek vandaag nog onze showroom aan de Verlengde Gemeenelandsweg 69. Sanobia Safes. Better safe than sorry.

0: Furniture City, the best in your city.
1: Benesica Enterprise NV, rij je zonder zorgen weg. Ruil je oude auto in, kies je droomwagen en we regelen de rest. Interne financiering kan vanaf 70% met slechts 1% rente per maand. Of kies voor bankfinanciering vanaf 25%. Geen geknoei met kilometers, geen verrassingen onder de motorkap. Je krijgt van ons 3 maanden garantie op motor, gearbox en airco, nieuwe batterij, volle tank, servicebeurt en een was- en poetsbeurt. Bel voor meer info op 8-95-29-45 of 8-79-39-45 of 49-65-73. We zijn gevestigd aan de Franjepanestraat 140. Nishika Enterprise NV. We offer the best prices.
2: Spiegel der Eeuwen. De roemrijke historie van Suriname in Spiegel der Eeuwen. Spiegel der Eeuwen belicht markante figuren, monumentale panden, pleinen en al. Informatief, educatief en vooral leerrijk. Maandag tot en met vrijdag om 7:15 in de ochtend. Spiegel der Eeuwen.
3: De historie van Surinamese bankwezen in Spiegel der Eeuwen voor deze week. En op deze woensdag van 14 oktober blijven we stilstaan bij de Surinaamse Postsparbank. De prille jaren van Surinamese bankwezen.
4: 104.1.
5: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
6: Republic Bank, we're the one for you.
7: The Pushers of the Week. Drake featuring Don Toliver met Solar Eclipse.
8: It's a solar eclipse tomorrow, and your get in the morning. I hand you this, I wrote it. This is summer, you say you quit smoking, and you ask me.
7: Faruko met Que Talento.

0: Victoria Monet featuring Bruno Mars med That's Why I Love You.
1: I'll be loving you.
2: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie, bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
3: Republic Bank, we're the one for you.

Luister elke dag naar jouw favoriete classics tijdens de Sunshine Morning Classics op B104.1, your smooth FM.

0: Spiegel der Eeuwen. De roemrijke historie van Suriname in Spiegel der Eeuwen. Spiegel der Eeuwen belicht markante figuren, monumentale panden, pleinen en al. Informatief, educatief en vooral leerrijk. Maandag tot en met vrijdag om 7:15 in de ochtend. Spiegel der Eeuwen. Spiegel der Eeuwen. De roemrijke historie van Suriname in Spiegel der Eeuwen. Spiegel der Eeuwen belicht markante figuren, monumentale panden, pleinen en al. Informatief, educatief en vooral leerrijk. Maandag tot en met vrijdag om 7:15 in de ochtend. Spiegel der Eeuwen.
1: Heen van harte, goedemorgen en welkom. Spiegel der Eeuwen on Bio for Radio. Week 3 oktober 2026 als onderwerp de historie van het Surinaams bankwezen. Echt wel de prille jaren voor wat betreft het bankwezen in Zwitserland-Condré. En vandaag de Surinaamse Postspaarbank. Op 13 augustus 1879 werd door gouverneur Cornelis van Siepenstein een resolutie getekend tot de oprichting van de koloniale spaarbank. De deuren van de bank gingen open op 1 januari 1880. Toentertijd had de koloniale spaarbank geen eigen gebouw voor het doen van haar bankzaken. Er werd gebruik gemaakt van het toenmalige logeergebouw aan de Grootse Kombeweg. Op 28 oktober 1903... werd de bank onder de vleugels van de posterijen gebracht en de naam Koloniale Spaarbank werd veranderd in Koloniale Postspaarbank. Deze nieuwe bank begon haar werkzaamheden op 1 april 1904. Ze kreeg haar onderdak in het oud postkantoorgebouw aan het Kerkplein en wel tot 1929. Het hoofd van het postkantoor was toen ambtshalve ook de directeur van de koloniale postspaarbank. Op alle kantoren van de dienst der posterijen konden er spaarhandelingen worden gepleegd voor en namens de koloniale postspaarbank. Op 13 september 1946 werd door de toenmalige gouverneur van Suriname, Johannes Brons, een resolutie getekend tot de oprichting van de Surinaamse Postspaarbank. Deze naam is tot de dag van vandaag ongewijzigd gebleven. De bank richt zich vooral op spaarproducten zoals spaarbankboekjes, schoolsparen, spaarrekeningen, studentenrekeningen en beleggingen. Spiegel der Eeuwen on B104 Radio. De historie van het Surinaamse bankwezen. In deze editie de Surinaamse Postspaarbank. Morgen volgt de Volkskredietbank VCB. Goedemorgen.
0: Spiegel der Eeuwen. De roemrijke historie van Suriname in Spiegel der Eeuwen. Spiegel der Eeuwen belicht markante figuren, monumentale panden, pleinen en al. Informatief, educatief en vooral leerrijk. Maandag tot en met vrijdag om 7:15 in de ochtend. Spiegel der Eeuwen.
2: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 9 naar de Top 10 Songs Weekly hier op B104.
3: 104.1 FM. The hottest tune.

Brandon Station gebaseerd op internationale standaarden, echt wel. Pitch 104.1 nationwide on World Wide Web on our live streaming on sccn.cv. Talk of the Town, ongetwijfeld. Super performance van onze Little Green Guardians. Onze UV 15 meisjes. Yes, het onder 15 girls invitational tournament op Aruba. Vandaag een rustdag voor ons Little Beauties, Little Green Guardians. Na 3 dagen op rij is wedstrijden te hebben afgewerkt. Gisteren een 2-1 zege op hun leeftijdsgenoten uit Colombia. Het team Formas in Cimas. Details om 6:30 in onze eerste SCCN Info Stop. Barça gisteren in actie in de UEFA Champions League. Vandaag de beurt aan de koninklijke Real Madrid. Als ook de huidige Champions League houder. Back-to-back champion. De Parijzenaren verenigd in Paris Saint-Germain. En nog altijd problemen als het gaat om koopkrachtversterking vanuit het departement van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. En Suriname, een land rijk aan grondstoffen. Australisch bedrijf start goudexploratie nabij goudmijnen Newmont en Zijin sinds eeuwen. Just goudkoorts, Eldorado en dergelijke. En het blijft voortleven. Wat zijn wij toch gezegend in Zwitserland en Condre. Wat later dus. Exact op de bonen van het radio 6-7. Althans 7-8. Hai, 7-8. In tweede SCCN Info. Stop, focus, dans. De dag in historisch perspectief. De 14 oktoberdag. Het is de 287ste dag van het jaar. Nog 78 dagen tot het eind van het jaar. School gaan Suriname. Het is de derde schoolweek. En het is de 10e schooldag vandaag. Dus de 10e schooldag. Het schooljaar 26-27 studeren. Is ontwikkeling in zijn algemeen laat zien. 1913 in Zengniet, dat in Kerveli, vallen bij een mijnramp 439 doden. Het is de grootste mijnramp uit de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk en wereldwijd de op 6 na grootste ooit. En de 14 oktoberdag ook nog. Het is dan het jaar 2010. In Chili worden de 33 mijnwerkers die ondergronds opgesloten raakten op 5 augustus. Bij het mijnongeval in Copiapó. In iets meer dan 22 uur allemaal gered. Sinds 5 augustus ingesloten, opgesloten in een kopermijn. En pas op deze dag, 14 oktober, werden zij dus dan gered. Zo straks in onze Super Ibo van die interessante, bizarre, opmerkelijke stories. De full stories, de 33 mijnwerkers opgesloten. Sinds 5 augustus 2010 en gered op 14 oktober 2010. De dag in historisch perspectief nog altijd. En dan voor wat betreft de oorlog. In 1944, bij een bombardement van Zupem, komen meer dan 100 burgers om en vallen honderden gewonden. En ook nog 2017, op een kruispunt in het centrum van de Somalische hoofdstad Mogadishu, ontploft een vrachtwagen vol explosieven, waardoor ruim 300 mensen
het leven laten. En voor wat betreft de politiek, het jaar 1973. Het leger wordt ingezet tegen studentendemonstraties in Thailand. 1577 doden. Koning Boomboy stuurt de militaire junta weg. En voor wat betreft de sports. 1916, opening van het Sparta-kasteel Rotterdam. De eerste wedstrijd werd een dag later gespeeld op 15 oktober 1916. Dat is hem dus voor wat betreft de dag in historisch perspectief. De 14 oktober dag dus. 14 oktober 2010. 33 mijnwerkers ondergronds opgesloten. Die ja, sinds 5 augustus worden dus dan pas op 14 oktober gered. En dus waren ze dus dan weer bovengronds. De full story wat later in onze Super Ibo voor de dag. Het is 7:30, we doen zo strakjes 1, 2, de SC's en info stop na de commerciële verplichtingen.

0: Benesica Enterprise NV rij je zonder zorgen weg. Ruil je oude auto in, kies je droomwagen en we regelen de rest. Interne financiering kan vanaf 70% met slechts 1% rente per maand. Of kies voor bankfinanciering vanaf 25%. Geen geknoei met kilometers, geen verrassingen onder de motorkap. Je krijgt van ons 3 maanden garantie op motor, gearbox en airco, nieuwe batterij, volle tank, servicebeurt en een was- en poetsbeurt. Bel voor meer info op 8-95-29-45 of 8-79-39-45 of 49-65-73. We zijn gevestigd aan de Franjepanestraat 140. Nishika Enterprise NV. We offer the best prices.
1: Zin in puur goud? Proef de nieuwe Golden Praline McFlurry. Ons romige vanille-ijs gemixt met een diepe karamelsaus en een superknapperige topping van gekarameliseerde kokospraline. Nu tijdelijk verkrijgbaar voor maar 170 SD bij McDonald's.

0: Furniture City, the best in your city.
1: Hoeveel tijd heeft u vandaag verloren met het zoeken naar documenten en formulieren?
2: Contracten kwijt, versies door elkaar, geen overzicht.
1: En wat gebeurt er als morgen een audit op de stoep staat?
2: Met Folderip, een krachtig document management system, heeft u alles veilig, georganiseerd en direct beschikbaar.
1: Uw data beschermd volgens internationale beveiligingsstandaarden, zodat u kunt werken zonder zorgen.
2: Sneller werken, minder fouten, volledige controle.
1: Steeds meer bedrijven vertrouwen al op Folderit via Synovia NV.
2: Folderit en Synovia. Slim en overzichtelijk werken begint hier.
1: Wacht niet tot het misgaat. Bel vandaag nog op 464451 voor een free trial voor 2 weken. Of rij langs voor een vrijblijvende Folderit demo bij Synovia NV aan de verlengde Gemeenelandsweg 69.
2: Folderit en Synovia NV. Controle, vertrouwen en zekerheid.
3: Controle, vertrouwen en zekerheid met het Folderit systeem van Synovia NV. 4:12. 1 tweede FCC en een full stop op woensdag 14 oktober 2026. De president des lands, zijn excellentie en de vergering Simons, die stelt: olie- en gaswinning alleen garandeert geen economische welvaart. En diverse noodkreten luiden als volgt. Nou, dat er althans betreft stopzetting, koopkrachtversterking van SRD 1800. Onze trots is Rana Dallas. Die is vanuit het departement van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. En yes, de financiële zorgen kinderhuis Ramot nog niet voorbij. Meld Times of Suriname ook op er voor pagina. Een Australisch bedrijf start goudexploratie nabij goudmijnen Newmont en Zijin. Suriname, het land rijk aan diverse grondstoffen. En goud, onuitputbaar sinds eeuwen terug, verhalen van Eldorado. Nou, die blijven nog altijd voor het leven. Je is sinds jaar en dag een goudpoort in Suriname tussen de 2 en de 6 graden noorderbreedte en 54 en 58 graden is westerlengte. En diverse DNA-leden slaan ook alarm over drinkwaterproblemen en hoge aansluitkosten. En specifiek 2 parlementariërs, Vea Peer van Amson en Bepper, is ex-voorzitter, tevens fractieleider Asabina. Zij willen duidelijkheid over herstelbetalingen, slavernij, verleden. En dan zien ook nog een ander parlementariër, dat Zellerbaks vraagt dringend onderzoek naar bermbranden langs Oost-West-verbinding in Nikeri. Overigens, als het gaat om bermbranden, nou, overal in het land, dus dag uit, dag in, dag uit van die bermbranden. Echt wel 110, het alarmnummer van de brandweer. Wat hebben wij nog voor u in deze tweede SCCN info stop? Het is NDP ondervoorzitter, een van de ondervoorzitters, nou, bij de herdenking, de jaardag van gewezen voorzitter en ex-president. Deze reden aan Boutersen heeft hij gesteld dat diverse NDP-toppers en met name revolutionairen niet worden betrokken juist bij diverse regeringsaangelegenheden. En dat hij zulks toch wel ontzettend betreurt. Ook was heel scherp te stellen dat de 3 veroordeelden in het 8 december strafproces, Dendu, Jeffrey en Brandenstein, dat die nog steeds vastzitten. Terwijl als verkiezingsbelofte was dat deze drie heren vrij dus zouden komen. Maar zij zitten nog steeds vast dus in de Santo Boma strafinrichting. En zij zitten een 10 jaar celstraf uit. Yes. De hoofddader in deze, nou, gewezen legerrijder deze Bouterse. Hij was zo'n 20 jaar gevonnis, maar die drie is yes, voor 10 jaar. En ja, de heer Rabon Abraham stelt ook niet dat ik de voorzitter, mevrouw Jennifer Gerling-Simons, bespreek. Maar diverse toppers worden gewoon links gelaten voor wat betreft diverse besluiten en dergelijke. Zo dus wat nieuwsjes voor je vervat in deze tweede SCCN Info Stop. We vluchten richting de Sport Updates.
4: SCCN Sports.

Well, it's man of the match. Samen met Scholsberg, centrale middenvelster. Een Ziraat van zo heb je me niet. Met twee super assists. 2-1 de zege voor Suriname. Eerder al een 8-0 zege op British Virgin Islands. En een 0-0 gelijkspel tegen Aruba. Een rustdag vandaag voor onze meisjes. En morgen spelen zij tegen Anguilla. Over Anguilla gesproken. Zij boekten gisteren een 10-1 winst op British Virgin Islands. En over Little Green Guardians gesproken. Onze U15 guys maken zich op voor Azerbaijan. FIFA World Youth Festival. Met deelname van meer dan 100 landen. Komende zondag vertrekken onze guys richting Azerbaijan via Nederland. En ergens 27 oktober start dus het toernooi. En Nacho, Biggie Nacho om het dan zo uit te drukken. In de maand november, de FIFA window. Geen verplichtingen voor Nacho. Maar hoogstwaarschijnlijk zal er toch wel geoefend worden. En dan wel tegen een Europees land. En de competitie hier te landen. De eerste speelronde voor vandaag. Twee ontmoetingen. Yes, in de Suriname Major League. Dubbel programma in de dochteringenieur Frank Essel Stadion. De herhaling van de President's Cup game. Voorwaarts versus Brocky. En dan ook nog voor vandaag gescheduled Leo Victor versus Notch. Internationaal, de UEFA Champions League. De start van de tweede speelronde gisteren. Onder meer een gelijkspel Bayern München Viking 3-3. En Inter Milan werd verrast door Club Brugge thuis in Milan 3-4. Barcelona komt terug van een 0-1 achterstand en wint uit met 4-1 van Galatasaray. Atletico Madrid een 2-0 zege op Manchester United. Arsenal een 3-0 zege op Lille. En PSV verloor met 0-1 van RB Leipzig. Voor vandaag onder meer Feyenoord tegen Como. AS Roma tegen recordhouder Real Madrid. En de huidige cuphouder Paris Saint-Germain uit tegen Manchester City. De sportupdates voor het moment vervat in deze tweede SCCN Info Stop. Vanmorgen 10 uur meer nieuwsjes on B104 Radio met Zinedine, de Catalonier. Goedemorgen.

0: Furniture City. The best in your city.
1: Hoe goed zijn uw waardevolle bezittingen echt beschermd? Inbrekers wachten niet. En uw verzekering vervangt geen herinneringen. Met de kluizen van Sanobia NV kiest u voor maximale zekerheid. Gun safes, hotelkluizen, dropsafes en brandvertragende kluizen. Bij Zenobia vindt u het grootste assortiment van Suriname. Voor toonaangevende financiële instellingen hebben wij complete kluiskamers ontworpen en geïnstalleerd. Dus standaard of volledig op maat gemaakt. Wij bouwen uw kluis volgens uw eisen en wensen. Zenobia, veiligheid zonder compromis. Elke dag zonder bescherming is een risico. Dus wacht niet tot het te laat is. Bezoek vandaag nog onze showroom aan de Verlengde Gemeenelandsweg 69. Zenobia Safes. Better safe than sorry.
2: Benechica Enterprise NV, rij je zonder zorgen weg. Ruil je oude auto in, kies je droomwagen en we regelen de rest. Interne financiering kan vanaf 70% met slechts 1% rente per maand. Of kies voor bankfinanciering vanaf 25%. Geen geknoei met kilometers, geen verrassingen onder de motorkap. Je krijgt van ons 3 maanden garantie op motor, gearbox en airco, nieuwe batterij, volle tank, servicebeurt en een was- en poetsbeurt. Bel voor meer info op 8-95-29-45 of 8-79-39-45 of 49-65-73. We zijn gevestigd aan de Franschepanenstraat 140. Nishika Enterprise NV. We offer the best prices.

0: Sunshine Morning Classics tussen 8 en 10 van maandag tot en met vrijdag op B104.1. Your smooth FM.
1: 700 meters onder de grond en op 5 kilometer afstand voor wat betreft de ingang van de mijn. Het mijnongeval in Gopiapo, Chili, een kopermijn. 33 mijnwerkers, yes. Full story in a moment. Dus 11 links vandaag. Wake-up call on midweek, de 14e oktoberdag, yes. Het was 5 augustus 2010. En een ernstig ongeval in de mijn van San Jose bij Gopiapo in Chili. Het dak van de koper goudmijn begaf het en 33 mijnwerkers werden hierdoor in de mijn opgesloten. De mijn lag op zo'n 45 kilometer afstand ten noorden van Gopiapo, 700 meters diep, is onder de grond, en op een 5 kilometer afstand kwam men bij voor wat betreft de ingang van de mijn. En het duurde tot en met 14 oktober voordat de 33 mijnwerkers gered konden worden. Nou, op 22 augustus, dat was dus exact 17 dagen na de ramp, bereikte men met een boring een plaats op 20 meter van de mijnwerkers. Deze schreven snel enkele berichten die ze met plakband aan de boorkop bevestigden. De reddingswerkers waren verrast toen ze de berichten zagen die hen lieten weten dat de mijnwerkers nog in leven waren. Via de smalle schacht konden camera's beelden maken van de mijnwerkers en konden voedsel en drank doorgegeven worden. 23 augustus kon men praten met de mijnwerkers. Ze melden weinig medische problemen. En men schatte zo begin september dat de redding nog 3 tot 4 maanden zou duren. Op 9 oktober werd aangekondigd dat de redding al op 12 oktober zou kunnen beginnen. Er werd gebruik gemaakt van een smalle capsule die in de meer dan 500 meter diepgeboorde schacht als een lift op en neer ging en waarbij telkens 1 man kon worden opgehaald. 12 oktober begon de reddingspoging dus van de mijnwerkers. Na 6 uren kwam de eerste mijnwerker boven de grond onder luid applaus van aanwezigen. Op 14 oktober waren alle mijnwerkers weer bovengronds, net als de 6 reddingswerkers die eerder waren afgedaald om de mijnwerkers bij te staan bij de reddingsoperatie. De mijnwerkers verklaarden dat ze gedurende hun verblijf in de mijn op een vast tijdstip samen hadden gebeden tot God en dat niemand in de lift naar boven stapte zonder eerst God gedankt te hebben voor hun redding. En de nasleep, in elk geval de kosten voor wat betreft de reddingsoperatie waren zo'n 20 miljoen dollar. En een deel, de eigenaar en ook de overheid dus die inkwam met het resterend deel. En er volgde een gerechtelijk onderzoek. Dus werd dus ingesteld. En het Openbaar Ministerie, zag geen bewijs. Althans, was niet genoeg bewijs. En om een case aan te spannen tegen dus de toezichthouders. En de mijnwerkers die gingen in beroep. En in 2023, 3 jaar terug, werden ze alsnog in het gelijk gesteld door het Hooggerechtshof. En dus de 31 overgebleven mijnwerkers, die kregen een vergoeding van $40.000. opgesloten in een ondergrondse mijn van 5 augustus tot en met 14 oktober. 700 meters diep. Nou, dat is toch wel een wonder boven wonder dat ze er levend vanaf zijn gekomen. Het is zesselings vandaag. De laatste loodjes in de wake-up call on midweek. It's B104 Radio. Romeo Petrus groet. Fijne tijd verder. You know, it's 24-7. Sunshine Morning Classics. Zo strakjes nog. En dus een dikke 2 uurtjes. En dan 10 uur het nieuws. En dan de flow richting de woensdag bakana. Maak er dan weer eens een deal voor morgenochtend vroeg. Weer eens rond 6. The Almost Weekend Edition. The Wake Up Call on B104 Radio. God bless all of you, yes.

0: Het is 8 uur. De uuropener wordt u aangeboden door Tromodo NV en Shell Helix Ultra.
1: Tromodo NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Cool Breeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromodo NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
0: Shell Helix Ultra, de vol synthetische motorolie vervaardigt aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.
2: The quicker picker upper.
3: The what?
2: The quicker picker upper.
3: What is that?
2: Bounty, the quicker picker upper. Bounty keukenrol absorbeert 2 maal meer en is 50% sterker. Super voordelig, want in vergelijking met andere merken gebruik je minder. Dus gaat de rol langer mee. De oplossing voor de alledaagse knoeibeurten. Bounty, de quicker picker upper.
4: Heb je kinderwens? Laat je testen op HIV en syfilis voordat je zwanger raakt. Ben je reeds zwanger? Laat je ook testen op HIV en syfilis. Volg trouw de HIV of syfilis behandeling om besmetting van de baby te voorkomen. Onwetendheid is het grootste risico. Ken je status.
5: Zin in puur goud? Proef de nieuwe Golden Praline McFlurry. Ons romige vanille-ijs gemixt met een diepe karamelsaus en een superknapperige topping van gekarameliseerde kokospraline. Nu tijdelijk verkrijgbaar voor maar 170 SD bij McDonald's.
6: Feeling safe has never been as important as right now. As a mother and caregiver to my family, I use Clean and White Bleach for a powerful and safe clean, especially now that our home is our workplace, school, and playground. You can be confident that Clean and White will kill 99.9% of bacteria and viruses. Clean and White, the power of safe cleaning.
7: Rudisa Shipping Company NV, for a zorgeloze inklaring and betrouwbare logistiek. Bel 483-170 of mail naar info.rudisashipping@rudisa.net.
8: Welke verfrissende geur kies jij? Morning Breeze, Fresh Linen of Floral Fields? Ozone waspoeder biedt je de keuze. The power of Ozone.

Sunshine Morning Classics tussen 8 en 10 van maandag tot en met vrijdag op B104.1, your smooth FM.

0: Welke verfrissende geur kies jij? Morning Breeze, Fresh Linen of Floral Fields? Ozone waspoeder biedt je de keuze. The power of Ozone.
1: Bij McDonald's komen twee werelden samen. Bikini Bottom en de Grand Line. De nieuwe SpongeBob en One Piece Happy Meal zit vol unieke speeltjes van je favoriete helden. Verzamel SpongeBob, Patrick, Luffy, Zoro, Nami en nog veel meer. Duik in het avontuur. Vaar mee met de crew. Haal ze nu bij McDonald's.

0: baby diapers. Smart moms, smiley babies.
1: Ridisa Shipping Company NV. Voor een zorgeloze inklaring en betrouwbare logistiek. Bel 483-170 of mail naar info.ridisashipping@ridisa.net.

Sunshine Morning Classics tussen 8 en 10 van maandag tot en met vrijdag op B104.1, your smooth FM.

0: is 9 uur. De uuropener wordt u aangeboden door Tromoto NV en Shell Helix Ultra.
1: Tromoto NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Coolbreeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromoto NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
0: Shell Helix Ultra, de volsynthetische motorolie vervaardigt uit aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.
2: Schone was. Die lekker ruikt. Goede prijs. Dat moet Tide Simply zijn. Het beste vloeibare wasmiddel op de Surinaamse markt. Ervaar vandaag nog een stralend schone was tegen een goede prijs. Met Tide Simply. Om de hardnekkige vlekken te verwijderen, heeft Tide Simply 2x de kracht van baking soda. Vlekken verdwijnen in slechts 1 was. Tide Simply. Tough on odors and easy on your wallet.

0: diapers. Smart moms, smiley babies.
1: Sidney in puur goud? Proef de nieuwe Golden Praline McFlurry. Ons romige vanille-ijs gemixt met een diepe karamelsaus en een super knapperige topping van gekarameliseerde kokospraline. Nu tijdelijk verkrijgbaar voor maar 170 SD bij McDonald's.
2: Rudisa Shipping Company NV. Voor een zorgeloze inklaring en betrouwbare logistiek. Bel 483-170 of mail naar info.rudisashipping@rudisa.net.
3: Welke verfrissende geur kies jij? Morning Breeze, Fresh Linen of Floral Fields? Ozone waspoeder biedt je de keuze. The power of Ozone.

0: is 10 uur. De uuropener wordt u aangeboden door Tromoto NV en Shell Helix Ultra.
1: Tromoto NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Cool Breeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromoto NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
0: Shell Helix Ultra, de volsynthetische motorolie vervaardigd uit aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.
2: Ready to experience 6 times more freshness in your clothes? Try Downy Unstoppables. Its fragrance is so amazing, you'll have to sniff it to believe it. Try Downy Unstoppables today. 6 times more freshness versus UC.

0: So you no one missy. You want it? Fernandes.
1: Het is tijd voor het nieuws van 10 uur.
2: DNA-leden slaan alarm over drinkwaterproblemen en hoge aansluitkosten. Caribisch Agentschap helpt ondernemers bij productontwikkeling en voedselveiligheid. Op deze woensdag, overwegend behoorlijk met hoge temperaturen. IMF verwacht economische krimp in Midden-Oosten en Centraal-Azië door oorlog. Het is woensdag 14 oktober 2026. U luistert nu naar het nieuws van Tina Biono voor Goedemorgen. De problemen rond de drinkwatervoorziening blijven de aandacht vragen van de Nationale Assemblée DNA. NDP-fractieleider Rabin Parmisser, ABO-parlementariër Genevieve Jordan en A20-assembleelid Steven Rijmi hebben de regering opgeroepen dringend maatregelen te treffen. Terwijl bewoners van verschillende dorpen in Marwijnen verstoken blijven van schoon drinkwater, worden burgers elders geconfronteerd met hoge aansluitkosten. Ook in Paramaribo zijn er nog huishoudens die moeilijk toegang krijgen tot water en elektriciteit. Parmisser uitte zijn bezorgdheid over de hoge bedragen die burgers moeten betalen om aangesloten te worden op het drinkwaternet. Hij verwees naar een recent geval in Komoene, waar volgens hem bijna een kwart miljoen wordt gevraagd aan bewoners voor de aanleg van waterleidingen. De NDP-fractieleider vindt het opmerkelijk dat burgers niet alleen moeten betalen voor de aansluiting vanaf de hoofdleiding naar hun woning, maar kennelijk ook moeten opdraaien voor de aanleg van de hoofdleiding zelf. Volgens Parmisser valt er te praten over de kosten voor een individuele huisaansluiting, maar gaat het te ver wanneer bewoners de volledige aanleg van een hoofdleiding moeten financieren. Hij gaf aan een dergelijke situatie niet eerder te hebben meegemaakt. Hij vroeg de regering dringend aandacht te besteden aan deze kwestie. Hij benadrukte dat water vooral tijdens de droge tijd een eerste levensbehoefte is. Een van de dingen die van met Podocerie kan worden gemaakt is een smoothie. Dat bleek tijdens een masterclass van het Caribbean Agriculture Health and Food Safety Agency, CAFSA. Maar hoe wordt zo'n product op de markt gebracht? Wie wordt ermee bereikt en hoe zou het kunnen worden geëxporteerd? Met dit soort vragen zette voedselveiligheidsspecialist Chanelle Jaarde Blackman de deelnemers aan het denken over wat nodig is om een idee tot een verkoopbaar product te ontwikkelen. Het voorbeeld maakt duidelijk dat productontwikkeling verder gaat dan het bedenken van iets nieuws. Ondernemers moeten ook weten aan welke voorwaarden het product moet voldoen, voor wie zij het maken en hoe zij die klanten kunnen bereiken. Wie daar pas achteraf over nadenkt, kan later tegen problemen en extra kosten aanlopen. Hoewel de deelnemers allen al bezig zijn in de voedingsbranche, heeft bijna niemand een marktanalyse gemaakt. Jaarde Blackman, een Trinidadiaanse specialist van CAFSA die in Suriname is gestationeerd, gebruikte praktische voorbeelden om deelnemers aan de masterclass inzicht te geven in het ontwikkelingsproces. De training maakt deel uit van een reeks van 8 sessies die ondernemers moeten helpen hun producten voor te bereiden op commercialisering. Bij de ontwikkeling van een nieuw product komen verschillende zaken aan de orde. Naast de smaak en kwaliteit zijn de houdbaarheid, laboratoriumtests, etiketering, verpakking en marketing belangrijk. Die onderdelen hangen met elkaar samen en bepalen mede of een product geschikt is voor de markt waarop de ondernemer zich wil richten. CAFSA heeft productontwikkeling tot prioriteit gemaakt omdat problemen met voedselveiligheid vaak al ontstaan bij het ontwerp en de introductie. Door vanaf het begin rekening te houden met de voorwaarden, kunnen ondernemers voorkomen dat zij later ingrijpende aanpassingen moeten plegen. De dag begint waarschijnlijk in een bewolkte tot zwaar bewolkte staat. Volgens de voorspelling voor Paramaribo is de temperatuur in de ochtend rond 23 graden Celsius met een luchtvochtigheid die enigszins hoog aanvoelt. In de middag stijgt de temperatuur snel naar een maximum van ongeveer 38 graden Celsius. In de middag is het overwegend behoorlijk met gedeeltelijke opklaringen, maar in sommige gebieden kan het broeierig aanvoelen. In de middag blijft de temperatuur hoog, met de warmste periode rond 3 uur. In gebieden zoals Brownsweg kan de temperatuur oplopen tot wel 36 graden Celsius. Er is een kans op lokale regenbuien of onweersbuien in de middag, maar de neerslag is waarschijnlijk kortstondig. In de avond koelt de temperatuur mogelijk geleidelijk af tot ongeveer 25 graden Celsius met een bewolkte lucht en een kans op geïsoleerde buien in sommige gebieden. Voor Brownsweg wordt de kans op neerslag rond 3 uur geschat op ongeveer 20%. Voor het district Marowijne wordt de kans op neerslag op 14 oktober geschat op ongeveer 5%. Over het algemeen is de kans op grootschalige langdurige regen op deze dag niet groot, maar moet u voorbereid zijn op plotselinge lokale buien in de middag en avond. In andere regio's zijn de temperatuurverschillen niet groot, maar bestaan er lokale variaties. In Ikeri in het westen is het iets koeler met een maximum van ongeveer 33 tot 36 graden Celsius. In Sipaliwini in het binnenland kan de temperatuur oplopen tot 40 graden Celsius. En nu het buitenlands nieuws. De economieën van het Midden-Oosten en Centraal-Azië zullen in 2026 gezamenlijk krimpen als gevolg van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. Het Internationaal Monetair Fonds, IMF, verwacht dat het bruto binnenlands product BBP van de regio met 0,3% zal afnemen. Vooral Kuwait, Irak en Qatar dreigen zware economische verliezen te lijden. In zijn dinsdag gepubliceerde World Economic Outlook heeft het IMF de groeiverwachting voor de regio aanzienlijk naar beneden bijgesteld. In april ging de instelling nog uit van een economische groei van 1,9%. De verslechterde vooruitzichten hangen vooral samen met de aanhoudende verstoring van de scheepvaart door de Straat van Hormuz, een cruciale doorgang voor het internationale olietransport. Onder normale omstandigheden passeert ongeveer een vijfde van de wereldwijde olievoorziening deze zeestraat. De beperkingen op het scheepvaartverkeer hebben de uitvoer van olie en gas uit de Golfregio onder druk gezet en de economische vooruitzichten van verschillende energieproducerende landen verslechterd. Volgens de nieuwe IMF-ramingen zal de economie van Kuwait in 2026 met 16,7% krimpen. Voor Irak wordt een daling van 16% verwacht, terwijl Qatar rekening moet houden met een economische krimp van 15,6%. Ook Bahrein wordt zwaar getroffen, met een verwachte afname van 11,3%. Voor Iran raamt het IMF een krimp van 7,6%. Saoedi-Arabië zal naar verwachting eveneens een economische terugval registreren, met een daling van 3,3%. Het land heeft een deel van de gevolgen voor zijn energiesector kunnen opvangen door meer olie via de Oost-West-pijpleiding naar de Rode Zee te vervoeren. De cijfers zijn prognoses voor heel 2026 en geen definitieve vaststellingen van de economische resultaten. De uiteindelijke gevolgen zullen mede afhangen van de ontwikkeling van het conflict en het herstel van de internationale scheepvaart. Het is woensdag 14 oktober tijd voor het sportprogramma Overzicht op SCSN en SCSN+. Op SCSN om 8:30 s'avonds Major League Soccer Inter Miami versus New York City FC. Om 10:30 s'avonds NBA Preseason Charlotte Hornets at Boston Celtics. En om 11:00 s'avonds NBA Preseason Phoenix Suns at San Antonio Spurs. Op SCSN Plus om 7:00 s'avonds Copa Sudamericana Semifinal Atletico Mineiro versus Montevideo City Torque. En om 9:00 s'avonds Copa Libertadores Semifinal Fluminense versus Palmeiras. IMF verwacht economische krimp in Midden-Oosten en Centraal-Azië door oorlog. Op deze woensdag overwegend behoorlijk met hoge temperaturen. Caribisch Agentschap helpt ondernemers bij productontwikkeling en voedselveiligheid. DNA-leden slaan alarm over drinkwaterproblemen en hoge aansluitkosten. Het is woensdag 14 oktober 2026. U heeft daarnet geluisterd naar het nieuws van 10 op Jono voor. Goedemorgen.

0: Techno One Music. Giovanni Fernandes.
1: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
2: Republic Bank, we're the one for you.
3: The Pushers of the Week. Drake featuring Don Toliver met Solar Eclipse.
4: It's a solar eclipse tomorrow, and yo, it in the morning. I hand you this, I wrote it. This is summer, you say you quit smoking, and you ask me.
3: Faruko met Que Talento.

0: Victoria Monet featuring Bruno Mars med That's Why I Love You.
1: I'll be loving you.
2: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
3: Republic Bank, we're the one for you.

0: Oma, vandaag zijn alle zesde klasjes geslaagd en ik heb gehuild, want ik ga mijn vriendin missen.
1: Soms hoor je net niet goed genoeg om mee te blijven doen of praten. Het valt vaak eerst op bij de mensen die dichtbij staan. Bij Ninon luisteren we echt met zorg en stijl. Maak nu een afspraak voor een gratis hoortest. Onze gehoorspecialisten helpen je graag om te horen wat echt telt. Want goed zien en goed horen hoort ook bij goed leven. We horen en zien je graag bij Ninon.
2: Tijd om je woonkamer een frisse en nieuwe look te geven? Neem dan eerst een kijkje bij Rudisa Woninginrichting en kies uit de nieuwe collectie sofasets, salontafels en ander stijlvol meubilair. Rudisa Woninginrichting heeft ook praktische en prachtige keukenkasten, eettafels en stoelen om ook de keuken en de dining room gezelliger te maken. Rudisa Woninginrichting staat ook voor u klaar bij de complete inrichting van de slaapkamer. Extra aandacht voor het grootste en kleurrijkste assortiment vloerbedekking in Suriname. Niet alleen mooi, maar ook van topkwaliteit uit de USA en Europa. Ook outdoor meubilair voor de tuin en het terras. Genoeg woonideeën. Voor kantoor heeft Rudisa Woninginrichting ook alles in huis voor een prettige en functionele werkomgeving. Kom langs en we kijken samen naar de beste huurkoopregeling met u. We zien u graag in een van onze winkels in Ikeri en Paramaribo. Rudisa Woninginrichting. Comfortable is what we do.

0: crazy, you know?
1: Okay, okay. Yeah. Linux, where the brown boys at?

0: Het is 11 uur. De uuropener wordt u aangeboden door Tromodo NV en Shell Helix Ultra.
1: Tromodo NV, de officiële vertegenwoordiger van Grove Sanitair Kranen en Douches, Gebrit Sanitair, Coolbreeze en Daikin Airco's in verschillende capaciteiten en modellen met en zonder inverter. Duurzame kwaliteit die voldoet aan elke wens van de klant. Tromodo NV, kwaliteitsmerken voor elk budget. Bezoek ons aan de Nieuw-Charlesburgweg 59.
0: Shell Helix Ultra, de vol synthetische motorolie vervaardigt uit aardgas voor ultieme motorprestaties, zodat u uw passie voor autorijden kunt uitleven.

0: Hoeveel tijd heeft u vandaag verloren met het zoeken naar documenten en formulieren?
1: Contracten kwijt, versies door elkaar, geen overzicht.
0: En wat gebeurt er als morgen een audit op de stoep staat?
1: Met Folderit, een krachtig document management system, heeft u alles veilig, georganiseerd en direct beschikbaar.
0: Uw data beschermd volgens internationale beveiligingsstandaarden, zodat u kunt werken zonder zorgen.
1: Sneller werken, minder fouten, volledige controle.
0: Steeds meer bedrijven vertrouwen al op Folderit via Synovia NV.
1: Folderit en Synovia. Slim en overzichtelijk werken begint hier.
0: Wacht niet tot het misgaat. Bel vandaag nog op 464451 voor een free trial voor 2 weken. Of rij langs voor een vrijblijvende Folderit demo bij Synovia NV aan de verlengde Gemeenelandsweg 69.
1: Folderit en Synovia NV. Controle, vertrouwen en zekerheid.

0: One Music, Giovanni Fernandes.
1: Het is tijd voor uw online nieuws op B104. Goedemiddag.
2: Star News Online vermeldt, Rijmi hekelt bankkosten bij starten en opnemen van geld. De kosten die banken in rekening brengen bij het starten en opnemen van geld moeten kritisch tegen het licht worden gehouden. Assembleelid Steven Rijmi heeft tijdens een vergadering van de Nationale Assemblée dinsdag aandacht gevraagd voor de financiële lasten die deze banktarieven met zich meebrengen voor burgers. Volgens de parlementariër moeten klanten bij bepaalde banken een percentage betalen wanneer zij geld storten, terwijl ook bij het opnemen van geld kosten in rekening kunnen worden gebracht. Vooral bij het openen van vreemde valuta zouden burgers met extra kosten worden geconfronteerd. Het DNA-lid plaatste vraagtekens bij deze werkwijze en vroeg zich af waarom klanten zowel bij het storten als bij het opnemen van hun eigen geld moeten betalen. Volgens de spreker komt dit bovenop de financiële druk waarmee veel huishoudens al te maken hebben. De parlementariër riep het parlement en de regering op te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze kosten aan te pakken. Hij vindt dat moet worden nagegaan of maatregelen nodig zijn om consumenten beter te beschermen tegen banktarieven die een extra belasting vormen voor hun financiële situatie. Suriname E-News vermeldt, NCCR traint DC's voor vernieuwing rampenplannen. Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, is op 13 oktober gestart met een driedaagse training voor districtscommissarissen, DC's. De training moet de kennis over rampenparaatheid en crisisbeheersing vergroten en bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe rampenplannen. Volgens het NCCR sluiten de bestaande rampenplannen van de districten niet meer aan op de huidige realiteit en zijn ze daarom aan vernieuwing toe. Jennifer Josefzoon-Wachter, onderdirecteur van het Onderdirectoraat Districtsbestuur en Decentralisatie, ODDD, benadrukt het belang van de rol van districtscommissarissen bij de voorbereiding op en aanpak van rampen. Als schakel tussen het nationale beleid en de gemeenschap moeten zij ervoor zorgen dat hun districten adequaat kunnen inspelen op noodsituaties. Josefzoon-Wachter moedigde de districtscommissarissen aan om hun ervaringen en inzichten met het NCCR te delen. Deze kennisuitwisseling moet bijdragen aan sterkere en beter voorbereide districten. AD.nl vermeldt, archeologen ontdekken oudste scheepswrak ooit voor kust van Turkije, tot 4700 jaar oud. Voor de kust van Turkije hebben archeologen het oudste bekende scheepswrak ter wereld gevonden. Het wrak is naar schatting 4400 tot 4700 jaar oud en dateert uit de tijd waarin de grote piramide van Gizeh werd gebouwd. Het wrak ligt vlakbij het eiland Kikova, voor de kust van de Turkse provincie Antalya. In dit gebied liggen honderden scheepswrakken, omdat het in de oudheid een gevaarlijke vaarroute was. De Mediterranean Archaeology Association doet er al jarenlang onderzoek. Tijdens dat onderzoek stuiten archeologen op de resten van een schip. Van het houten schip zelf is niets bewaard gebleven, maar de vondst van talrijke voorwerpen wijst erop dat hier ooit een schip heeft gelegen. Zo werden drie grote stenen ankers en meer dan 30 keramische opslagpotten gevonden. In sommige potten zijn nog resten aangetroffen, waardoor onderzoekers denken dat ze onder meer wijn, olijfolie of boomhaars hebben bevat. Volgens de archeologen begon het ongeveer 10 meter lange schip zijn reis ergens langs de oostkust van de Middellandse Zee. Vermoedelijk vervoerde het goederen naar de oude stad Troy in het noordwesten van het huidige Turkije of naar de Minoïsche beschaving op Kreta. Omdat er geen hout van het schip bewaard is gebleven, waren de potten van groot belang voor de datering van de vondst. Ze werden daarom geborgen en zorgvuldig onderzocht. Onderzoekers ontdekten dat ze overeenkomen met aardewerk dat eerder is opgegraven in Egypte en het Midden-Oosten en waarvan bekend is dat het tussen de 4400 en 4700 jaar oud is.
1: U heeft daarnet geluisterd naar online nieuws op B104. Goedemiddag.
2: Het is woensdag 14 oktober tijd voor het sportprogramma Overzicht op SCSN en SCSN+. Op SCSN om 8:30 s'avonds Major League Soccer, Inter Miami versus New York City FC. Om 10:30 s'avonds NBA Preseason Charlotte Hornets at Boston Celtics. En om 11:00 s'avonds NBA Preseason Phoenix Suns at San Antonio Spurs. Op SCSM Plus om 7 uur 's avonds Copa Sudamericana semifinal Atlético Mineiro versus Montevideo City Torque. En om 9 uur 's avonds Copa Libertadores semifinal Fluminense versus Palmeiras.
3: Hoe goed zijn uw waardevolle bezittingen echt beschermd? Inbrekers wachten niet. En uw verzekering vervangt geen herinneringen. Met de kluizen van Zenobia NV kiest u voor maximale zekerheid. Gun safes, hotelkluizen, dropsafes en brandvertragende kluizen. Bij Zenobia vindt u het grootste assortiment van Suriname. Voor toonaangevende financiële instellingen hebben wij complete kluiskamers ontworpen en geïnstalleerd. Dus standaard of volledig op maat gemaakt. Wij bouwen uw kluis volgens uw eisen en wensen. Zenobia, veiligheid zonder compromis. Elke dag zonder bescherming is een risico. Dus wacht niet tot het te laat is. Bezoek vandaag nog onze showroom aan de Verlengde Gemeenelandsweg 69. Zenobia Safes. Better safe than sorry.

0: Si sa you no one misi. Juani Fernandes. Tijd om je woonkamer een frisse en nieuwe look te geven? Neem dan eerst een kijkje bij Rudisa Woninginrichting en kies uit een nieuwe collectie sofasets, salontafels en ander stijlvol meubilair. Rudisa Woninginrichting heeft ook praktische en prachtige keukenkasten, eettafels en stoelen om ook de keuken en de dining room gezelliger te maken. Rudisa Woninginrichting staat ook voor u klaar bij de complete inrichting van de slaapkamer. Extra aandacht voor het grootste en kleurrijkste assortiment vloerbedekking in Suriname. Niet alleen mooi, maar ook van topkwaliteit uit de USA en Europa. Ook outdoor meubilair voor de tuin en het terras. Genoeg woonideeën. Voor kantoor heeft Rudisa Woninginrichting ook alles in huis voor een prettige en functionele werkomgeving. Kom langs en we kijken samen naar de beste huurkoopregeling met u. We zien u graag in een van onze winkels in Ikeri en Paramaribo. Rudisa Woninginrichting. Comfortable is what we do.
1: Vandaag in Medic Info verminder de concentratie en hittemist. Brain fog. Welkom bij Medic Info. U bent bezig met uw dagelijkse werk, maar u komt maar niet vooruit. U staart naar uw scherm of naar uw werk. Zinnen moet u 3 keer opnieuw lezen en u komt simpelweg niet op de juiste woorden. De oorzaak. Dit mistige gevoel in uw hoofd noemen we warmte geïnduceerde brain fog. Uw hersenen verbruiken normaal gesproken al zo'n 20% van al uw energie. Bij deze aanhoudende droge hitte moet uw lichaam enorm veel moeite doen om de temperatuur laag te houden. Uw bloedvaten verwijden en het bloed stroomt vooral naar uw huid om af te koelen. Hierdoor is de bloedtoevoer naar uw hersenen net iets minder optimaal. Voeg daar licht vochtverlies aan toe en uw brein vertraagt merkbaar om overhitting te voorkomen. Wat helpt meteen? Drink water met een snufje zout of citroen. Alleen water drinken is soms niet genoeg. Een snufje zout of citroen helpt uw spiegel van mineralen te herstellen, wat uw hersenen direct verfrist. Koel de achterkant van uw nek. Leg een koud, vochtig doekje in uw nek. Daar lopen belangrijke bloedvaten richting uw hersenen. Het koelt uw hoofd meteen af. Neem een mentale pauze. Probeer niet door de mist heen te pushen. Stap 5 minuten weg van uw werk en zoek een koele, schaduwrijke plek op. Mijn tip voor vandaag. Merkt u dat u vergeetachtig of wazig wordt? Blijf niet staren, maar neem direct een glas water en koel uw nek. Vandaag in Medic Info, verminder de concentratie en hittemist. Brain fog.

Ons lichaam bestaat voor ongeveer 70% uit water. Water, een onmisbare stof voor ons lichaam. Water, Diamond Blue.

helpt je kinderwens. Laat je testen op HIV en syfilis voordat je zwanger raakt. Ben je reeds zwanger? Laat je ook testen op HIV en syfilis. Volg trouw de HIV of syfilis behandeling om besmetting van de baby te voorkomen. Onwetendheid is het grootste risico. Ken je status.

0: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie, bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
1: Republic Bank, we're the one for you.
2: The Pushers of the Week. Drake featuring Don Toliver met Solar Eclipse.
3: It's a solar eclipse tomorrow, and yo, get in the morning. I ain't just, I wrote it. This is summer, you say you quit smoking, and you ask me.
2: Faruko met Que Talento.

0: Victoria Monet featuring Bruno Mars med That's Why I Love You.
1: I'll be loving you.
2: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie, bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
3: Republic Bank, we're the one for you.

0: Feeling safe has never been as important as right now. As a mother and caregiver to my family, I use Clean and White Bleach for a powerful and safe clean, especially now that our home is our workplace, school, and playground. You can be confident that Clean and White will kill 99.9% of bacteria and viruses. Clean and White, the power of safe cleaning.
1: Sitting in pure cold. Proef de nieuwe Golden Praline McFlurry. Ons romige vanille-ijs gemixt met een diepe karamelsaus en een super knapperige topping van gekarameliseerde kokospraline. Nu tijdelijk verkrijgbaar voor maar 170 SD bij McDonald's.

0: Je geniet ervan met Interfood. Elke dag weer.
1: Zin in puur goud? Proef de nieuwe Golden Praline McFlurry. Ons romige vanille-ijs gemixt met een diepe karamelsaus en een superknapperige topping van gekarameliseerde kokospraline. Nu tijdelijk verkrijgbaar voor maar 170 SD bij McDonald's.

Vandaag in Medic Info, verminder de concentratie en hittemist, brain fog. Welkom bij Medic Info. U bent bezig met uw dagelijkse werk, maar u komt maar niet vooruit. U staart naar uw scherm of naar uw werk. Zinnen moet u 3 keer opnieuw lezen en u komt simpelweg niet op de juiste woorden. De oorzaak. Dit mistige gevoel in uw hoofd noemen we warmte-geïnduceerde brain fog. Uw hersenen verbruiken normaal gesproken al zo'n 20% van al uw energie. Bij deze aanhoudende droge hitte moet uw lichaam enorm veel moeite doen om de temperatuur laag te houden. Uw bloedvaten verwijden en het bloed stroomt vooral naar uw huid om af te koelen. Hierdoor is de bloedtoevoer naar uw hersenen net iets minder optimaal. Voeg daar licht vochtverlies aan toe en uw brein vertraagt merkbaar om overhitting te voorkomen. Wat helpt meteen? Drink water met een snufje zout of citroen. Alleen water drinken is soms niet genoeg. Een snufje zout of citroen helpt uw spiegel van mineralen te herstellen, wat uw hersenen direct verfrist. Koel de achterkant van uw nek. Leg een koud, vochtig doekje in uw nek. Daar lopen belangrijke bloedvaten richting uw hersenen. Het koelt uw hoofd meteen af. Neem een mentale pauze. Probeer niet door de mist heen te pushen. Stap 5 minuten weg van uw werk en zoek een koele, schaduwrijke plek op. Mijn tip voor vandaag. Merkt u dat u vergeetachtig of wazig wordt? Blijf niet staren, maar neem direct een glas water en koel uw nek. Vandaag in Medic Info, verminder de concentratie en hittemist. Brain fog.

Yeah.

0: different, different, different.
1: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
2: Republic Bank, we're the one for you.
3: The Pushers of the Week. Drake featuring Don Toliver met Solar Eclipse.
4: It's a solar eclipse tomorrow. And yo, it in the morning. I answered it, I wrote it. This is summer, you say you quit smoking. And you ask me.
3: Faruko met Que Talento.

0: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
1: Republic Bank, we're the one for you.

芝ぶっ壊れた。

0: Oma, vandaag zijn alle zesde klasjes geslaagd en ik heb gehuild, want ik ga mijn vriendin missen.
1: Oma, hoort u me wel?
2: Soms hoor je net niet goed genoeg om mee te blijven doen of praten. Het valt vaak eerst op bij de mensen die dichtbij staan. Bij Ninon luisteren we echt, met zorg en stijl. Maak nu een afspraak voor een gratis hoortest. Onze gehoorspecialisten helpen je graag om te horen wat echt telt. Want goed zien en goed horen hoort ook bij goed leven. We horen en zien je graag bij Ninon.
3: Feeling safe has never been as important as right now. As a mother, I use Clean & White Bleach for a powerful and safe clean, especially now that our home has become our workplace, school, and playground. You can trust that Clean & White Bleach will kill 99.9% of bacteria and viruses. Clean & White, the power of safe cleaning.
4: Now available nationwide, Clean & White Disinfectant Spray with antibacterial properties to kill 99.9% of bacteria and viruses and eliminate odors.

Huh?

Tijd om je woonkamer een frisse en nieuwe look te geven? Neem dan eerst een kijkje bij Rudisa Woninginrichting en kies uit de nieuwe collectie sofasets, salontafels en ander stijlvol meubilair. Rudisa Woninginrichting heeft ook praktische en prachtige keukenkasten, eettafels en stoelen om ook de keuken en de dining room gezelliger te maken. Rudisa Woninginrichting staat ook voor u klaar bij de complete inrichting van de slaapkamer. Extra aandacht voor het grootste en kleurrijkste assortiment vloerbedekking in Suriname. Niet alleen mooi, maar ook van topkwaliteit uit de USA en Europa. Ook outdoor meubilair voor de tuin en het terras. Genoeg woonideeën. Voor kantoor heeft Rudisa Woninginrichting ook alles in huis voor een prettige en functionele werkomgeving. Kom langs en we kijken samen naar de beste huurkoopregeling met u. We zien u graag in een van onze winkels in Ikeri en Paramaribo. Rudisa Woninginrichting. Comfortable is what we do.

0: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog, volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
1: Republic Bank, we're the one for you.
2: The Pushers of the Week. Drake featuring Don Toliver met Solar Eclipse.
3: It's a solar eclipse tomorrow, and yo, it in the morning. I answered it, I wrote it. This is summer, you say you quit smoking, and you ask me.
2: Faruko met Que Talento.

0: Victoria Monet featuring Bruno Mars med That's Why I Love You.
1: I'll be loving you.
2: Wens je toekomstgericht te investeren? Dan is dit het moment om voor Republic Bank te kiezen. Je kunt je spaargeld omzetten in een investering en profiteren van aantrekkelijke rentepercentages. Tot 11% voor de SRD en tot 4% voor de USD. De looptijden variëren van 9 maanden tot 3 jaar. Informeer nu, want deze aanbieding is slechts tijdelijk geldig. Mis deze kans niet. Voor meer informatie bezoek republicbanksr.com vandaag nog. Volg ons op Facebook of loop langs bij een van onze filialen.
3: Republic Bank, we're the one for you.
4: Edited by Touch the Road.
5: Sing for it! I back! You're Russian! Mwah, mwah!